0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Cornes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

If I could just hold you.

0: onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer

0: zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

before.

Rijnes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars.

0: weer 24. Meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de grote het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een portiekflat op de Zoetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. Op een muur is een tekst geschreven. De voordeur van de flat raakte beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden na de explosie in het Oude Noorden. Op de laan van Avantgarde in Rotterdam is een bestuurder met zijn wagen tegen de geparkeerde auto aangebotst en daarna over de kop geslagen. Niemand raakte gewond, maar beide voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. Hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen op de laan van Avantgarde zoekt de politie uit. Tijdens World Anti-Cruise Day gisteren heeft actiegroep Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. Tientallen betogers sloten 3 ingangen van de terminal af, waardoor passagiers er niet langs konden. De groep is boos over uitlaatgassen van cruiseschepen. Het weer dan nog bewolkt, landinwaarts eerst nog plaatselijk wat regen. Vanmiddag schijnt vanuit het westen geregeld de zon, met de meeste zon aan zee. En de maxima vandaag zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports.

FM. Jouw stad, jouw radio.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een portiekflat op de Zoetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. Op een muur is een tekst geschreven. De voordeur van de flat raakte beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden na de explosie in het Oude Noorden. Op de laan van Avantgarde in Rotterdam is een bestuurder met zijn wagen tegen de geparkeerde auto aangebotst en daarna over de kop geslagen. Niemand raakte gewond, maar beide voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. Hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen op de laan van Avantgarde zoekt de politie uit. Tijdens World Anti-Cruise Day gisteren heeft actiegroep Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. Tientallen betogers sloten 3 ingangen van de terminal af, waardoor passagiers er niet langs konden. De groep is boos over uitlaatgassen van cruiseschepen. Het weer dan nog bewolkt, landinwaarts eerst nog plaatselijk wat regen. Vanmiddag schijnt vanuit het westen geregeld de zon, met de meeste zon aan zee. De maxima vandaag zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Oh, wat een lekkere plaat om mee te beginnen. Je hoorde Cochran & Co. en Heart on Fire, afkomstig van een nieuw album dat hij gemaakt heeft. En die heet Runs in the Blood. Ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Drechtstad FM. En het is weer tijd voor twee uur gezonde radioactiviteit. Met in het eerste uur altijd de nieuwe leases. In het tweede uur weer een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. En deze keer ook weer een gezellige column met Peter de Bos van Graafwoord. En natuurlijk ook nog een Nederlandstalig moment. Cochran & Co, dat was de eerste nieuwe lease die direct aan je voorbij kwam. Is het tijd geworden om lekker door te gaan, want wederom genoeg te doen. Rachel DeLong komt met een album Confessions of a Church Kid. Ik draai voor jou Confessions.

0: just find me.
1: Ah, je hoorde Ben Crompton. En ja, weet je wat het is? Dan denk ik van, je vindt jezelf een puinhoop, maar je maakt er wel zo'n vrolijk liedje over. Dat vind ik dan wel weer apart. Je hoorde dus Mess Like Me. Gaan we nog eventjes door met een ander schijfje waar meer dan één track op staat. Dus laten we zeggen EP/album. Deze track heet Lose Track of Time. De schijf heet Carefree. Hier is Petrina De Lacy.

Ten Rock. Deze plaat heet Playlist. En het komt van een EP'tje getiteld You or Nothing. En You schrijf je in dit geval gewoon met een U'tje. Daarvoor hoorde je dus Petrina De Lacy en haar nieuwe materiaal. Ze heeft een schijfje gemaakt dat heet Carefree. Daarvan draaide ik voor jou Loose Track of Time. Is het tijd geworden voor een leuke samenwerking? Die had ik even niet aanzien komen. Tenminste, stond niet op mijn bingo-kaart, laat ik het zo zeggen. Stephen Stanley samen met de welbekende Colton Dixon. Samen hebben ze een single gemaakt. We noemen hem Idols. I've been wasting time.

rustiger momentje met het country-achtige Everything I Prayed For. Gemaakt door Neil Carpenter in samenwerking met Andrew Rip. Daarvoor dus Stephen Stanley en Colton Dixon. Samen hebben ze gewerkt aan de track Idols. Is het tijd geworden om een bandje aan je te gaan laten horen die de afgelopen tijd wel weer wat actiever is. De afgelopen paar maanden zijn er toch wel weer wat singles uitgekomen. Ik heb het dan over Rent Collective. Dit is de nieuwste single. Het heet Evergreen.

Sticky Lowen Spirits Breakout. Ja, deze plaat hebben wij eigenlijk nog niet gehoord. En dat kan ook niet, want het is een nieuwe release. Alleen het bandje hebben we ook nog niet gehoord. Het is ook een productiegroepje, als het ware, met DJ's en allemaal dat soort dingen. En die maken dus eigenlijk dancemuziek ook. En in dit geval hoorde je Spirits Breakout. En dat is dus van Tiki Lau. Daarvoor Rent Collective en Evergreen. Is het tijd geworden om eens even een nieuwe single van Risen Sons erbij te pakken. Gaan we een beetje rocken en dat doen we samen met...

zijn geen robotten. En dat zingt Aldit dan ook. Robot, dat is de titel van deze plaat. En ja, het is natuurlijk eigenlijk zo dat je tegenwoordig best wel een beetje op jezelf moet letten. Ook al, ja, de wereld verwacht zoveel van ons. En denken allemaal dat als je op een paar knoppen drukt, dan doet het lichaam dit of doet een mens dat. En dan zou je kunnen voelen alsof dat je een robot bent. Vandaar waarschijnlijk dit liedje. Daarvoor hoorde je Written Sons en My Friend. Is het tijd geworden voor een plaatje wat al een tijdje terug uitgekomen is eigenlijk. Het heet A Different Kind of Love. Het is gemaakt door Believers samen met LG The Messenger. Ze hebben hem wederom uitgebracht. Iets ander arrangementje en een remixje erbij. En dan krijg je deze Different Kind of Love.

soort platen worden we ook altijd vrolijk van. Nieuw materiaal van Jordan Sincere en Every Reason to Believe. Daarvoor dus Believers samen met LG The Messenger en de remix van Different Kind of Love. Zo, en dan gaan we nog eens eventjes luisteren naar een andere geweldige zangeres in dit geval. Ze heet Megan Wood en ze heeft een prachtig nieuw singeltje uitgebracht. En we gaan hem eventjes beluisteren. En het heet allemaal Heaven Come Down.

Ja, hij wil zelfs niet maar een klein beetje of bijna beroemd zijn, om het maar zo te zeggen. We hebben het over Bodie en dit was zijn nieuwste single, Almost Famous. Daarvoor Megan Woods en Heaven Down Here. Ik zei Heaven Come Here, maar dat zei ik net even verkeerd toen ik de plaat aankondigde. Het is Heaven Down Here. Tijd geworden om eens eventjes wat ruimte te maken in ons hoofd. Want de volgende single heet namelijk Headspace en is gemaakt door Hope Harding.

Take you higher. Ja, je hoorde Jade Root samen met Redeemed en 33. En dan heb ik het gewoon over het getal. Je schrijft het gewoon dus als getal 33. Daarvoor Hope Harding. En daarmee gingen we dus even wat ruimte in ons hoofd maken. Want ja, sommige mensen zijn natuurlijk gewoon heel erg druk of veel eisend. En soms heb je dat helemaal niet nodig als mensen zijnde. En ook dat mag je gewoon duidelijk aangeven. Zo, en dan gaan we dit uurtje bijna afsluiten. Ik wil nog wel even vertellen dat mocht je toevallig graag op Facebook kijken en meer willen weten over Gospel Magazine, dan kun je mijn naam even opzoeken daar. En dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En daar kun je dan een vriendschapsverzoek sturen. En dat zal ik dan accepteren. Kijk je liever op Instagram, dan hebben we daar ook een pagina. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En natuurlijk de playlist waar je nieuwe releases terug kan luisteren. En of andere gospels. En dat is op Spotify te vinden. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. Zie je daar het exactzelfde logo? Dan zit je op de goede plek. En de laatst toegevoegde platen zijn meestal de meest nieuwe releases. En je hoort daar ook nieuwe releases die eventueel niet in de playlist zijn terechtgekomen voor de uitzending. Want we hebben er meer dan dat we kwijt kunnen, om het maar zo te zeggen. Dit uur sluiten we af met een formatie. Die heet Live Church Switch. Ook een formatie die we nog niet gehoord hebben. Maar we gaan in ieder geval eventjes honger krijgen. Want zo heet de plaat Hunger. Tot straks.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de grindweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse grindweg. Bij een portiekflat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude-Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76. Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

we hoorden de opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Deze werd geleverd door Bailey Thompson. De plaat heet Stuck. Zometeen de schijnwerper flashback met Madeline Ray. Anastasia Tolstikova, die zetten we in de schijnwerper. En ze gaat lekkere EDM voor jou brengen. En daarnaast ook nog een persoonlijke boodschap. We hebben een column van Peter de Borst. Lachwekkend, zo heet hij. Met daaraan gekoppeld Vier het leven. En dat is een liedje van Irma D. En tegelijkertijd dus ons Nederlandstalig moment. Het woord different heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. Zullen we maar eens even de duivel gooien waar die eigenlijk thuis hoort? Het is namelijk Lake of Fire. Je hoort We the Kingdom.

0: Vorige week stond ze in de schijnwerper met 3 tracks. Je hoorde nog eentje om even de herinnering levend te houden in de schijnwerper flashback. Madeline Ray en Leave It All Behind.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een dame die ik onlangs via de socials heb ontmoet. En ze heet Anastasia Tolstikova. En eigenlijk is dat best wel bijzonder dat ik haar tegenkwam. Want eigenlijk, ja, dan kom je zomaar eens een keer een gesponsord bericht tegen. En dan ga je eens eventjes schrijven van, nou, wat doe je nou eigenlijk precies? En toen kreeg ik gelijk allerlei muziek opgestuurd. En dat was gewoon heel erg gezellig. Zometeen ga je luisteren naar de tracks. No God Like You, daarna Streams of Light en als laatste I Have the Holy Spirit. Maar niet voordat Anastasia nog even zelf het een en ander vertelt.
2: Schijnwerper, schijnflesje.
0: Ja, je zou natuurlijk ook gewoon het goede knopje aan kunnen tikken.
3: Hey, my name is Anastasia. I'm a Christian musician and content creator based in New York City. I make faith-based house and EDM music under the brand Soft Beats Steady Faith. My music is rooted in my personal testimony. I walked away from God for about a decade and coming back changed my life. Every song I make is an act of worship and a piece of that story. I'm so honored and humbled that my music is being heard all the way in the Netherlands. And I want to give a huge shout out to Theo and his show Gospel Magazine for making that happen. Theo, thank you for the platform. Thank you for supporting independent faith-based artists. And thank you for carrying the gospel through your airwaves. You are a blessing. God bless everyone listening. I hope this song reached your heart the way they reached mine.

0: staat. Maar zij spreekt het zelf dus heel anders uit. Anastasia Tolsnikova, zo heet ze. En Eye of the Holy Spirit was de laatste uit de schijnwerper. Daarvoor hoorde je Streams of Light. En we begonnen met No God Like You. Ja, en dan moet ik zeggen dat dit toch wel hele fijne muziek is. En toch ook leuk dat ze natuurlijk zelf eventjes een verhaaltje kwam vertellen. Om het maar zo te zeggen. Ja, en dan is het tijd geworden voor het volgende verhaal. En die wordt niet door mij gelezen, niet door Anastasia, maar door Peter de Bost van Gavoort. Want wederom is hier een column.
1: Lachwekkend, of niet? Hoe vaak lach jij op een dag? 1 keer, 5 keer of misschien wel elke uur een keer? Bij deze vraag werd ik stilgezet nadat ik een mooie, inspirerende video zag langskomen. De kreet lachen is gezond, kennen we allemaal wel. En daar zit grote wijsheid in. Lachen is wetenschappelijk bewezen gezond voor lijf en leden, voor geest en lichaam. Dat heeft onder meer met bepaalde hormonen te maken die dan lekker positief aan de slag gaan in je lijf. En dat is geen nieuw inzicht. Want zelfs ruim voor de geboorte van ene Jezus, dus meer dan 2000 jaar geleden, was dat al bekend. In de Bijbel staat daar een paar mooie teksten over. In het Bijbelboek Spreuken lees je meerdere. Spreuken 15, vers 13. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. En in vers 15. Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. En ook vers 22 is een mooie. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Bijzonder toch? Dat zonder enig wetenschappelijk onderzoek, zonder microscoop of hormoonkennis, dit lang geleden al bekend was en opgeschreven is. Een tekst uit een andere Bijbelboek, Prediker, die voor mij altijd een soort vizier is geweest in dit soort dingen, is wel passend hierin. Er is niets nieuws onder de zon. Deze tekst wordt meerdere malen gebruikt en benadrukt. Grappig, want wij mensen anno 2026 denken dat alles wat wij meemaken of zien nieuw is. Alsof de mensheid steeds nieuwe dingen bedenkt. Misschien is omdenken in deze wel nuttig. Vinden wij nieuwe dingen? Of ontdekken we gewoon steeds meer zaken die er altijd al zijn geweest? Hoogstens in een andere vorm of omstandigheid. Komen we steeds meer achter hoe alles perfect in elkaar past. Hoe alles neergezet en in balans is met elkaar. Dit natuurlijk in het kader van mijn betoog hiervoor. Vrolijk hart en blijmoedigheid zijn wel duidelijke verwijzingen naar een lach op jouw gezicht, toch? Een lachend, positief, blij en vrolijk hart. Laat de eigenaar lachen. Want als je van binnen zo vrolijk bent, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Bijbelboek Spreuken is ook zo'n prachtig boek vol wijsheden. Wijsheden die letterlijk voor het oprapen liggen, maar ook wijsheden waar je een beetje naar moet graven. Waar je over moet nadenken, doordenken, omdenken. Wijsheden die toen raken treffend waren. En ook in onze gejaagde, dolgedraagde samenleving nog steeds doorraken. Juist in deze tijd, waarin velen denken, handelen en vrezen alsof een virus, een ziekte, oorlog, haat, etc. voor het eerst de hele wereld in zijn greep houdt. Alsof vrijheid voor het eerst beperkt wordt. Alsof de economische jacht voor het eerst het hoofddoel van velen is. Alsof macht vergaren en uitbreiden door overheden en organisaties voor het eerst zoveel slachtoffers maken. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Voor mij is het een zeer geruststellende gedachte dat het beperkend denken van ons en het steeds centraal stellen van onszelf gelukkig niet de kern is van het leven. Althans, niet voor mij. Juist ook in onze tijd kunnen we veel inspiratie, wijsheid, levenslessen en spiegelingen halen uit Spreuken. De komende periode verdiep ik me opnieuw in de Bijbel en dan specifiek in het boek Spreuken. Opnieuw is niet het juiste woord. Vernieuwd, dat is vele malen beter en raakt meer de kern. Dat geeft me een glimlach op mijn gezicht. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb die van A tot en met Z gelezen. Van A tot en met Z heb ik onderwijs erin gekregen. En van A tot en met Z is die misschien zelfs wel een beetje erin geduwd, zeg maar. Ook alle zwart-wit typeringen werden onderdeel van mijn denk- en handelswijze lang geleden. Daarna heb ik lange tijd alles tussen de A en Z naast me neergelegd. Nooit vergeten, maar wel genegeerd. Maar gelukkig raakt dit boek me nog steeds. Sowieso raken boeken me flink momenteel te slinsen, zeg maar. Wel met de moderne techniek in de vorm van luisterboeken, maar dat moet kunnen, toch? Inzichten, wijsheden, levenslessen, ervaringen, spiegelingen van anderen neem ik tot me. Van oude leermeesters tot moderne wetenschappers. Van historische beschouwingen tot nieuwe inzichten. Van vele geloofstromingen tot aan het spaghetti-monster toe. En elke keer bemerk ik een glimlach op mijn gezicht. En ja, juist ook met de Bijbel. Alles met maar één doel. De te leren les in mijn leven zoeken, vinden, leren, mijn eigen maken en toepassen. Zodat ik vooruitkom op mijn levenspad. Vooruitkom in het leven. En zelf vooruitkom, maar misschien ook wel daarmee anderen vooruit kan en mag helpen, waar nodig en gewenst. Deze column zegt iets over mijn persoonlijke ervaringen. Te lezen voor de liefhebber. En te negeren voor degene die geen tijd, zin of interesse heeft in mijn geschrijf. Gewoon snel doorscrollen, dan naar spelletjes, prijsvragen, roddels, media, nieuws of wat dan ook, wat jou wel mag aanspreken in de online wereld. En ontvolgen of niet meer luisteren is altijd een optie. Ieder zijn ding, toch? En misschien vind jij mijn geschrijf zelfs wel lachwekkend. Maar dat zou helemaal top zijn. Want een lach op jouw gezicht vandaag toveren maakt mijn dag helemaal compleet.

0: Ja, omdat dus vrolijkheid eigenlijk heel goed is voor je, dacht ik bij mezelf. Dan past een liedje van Irma D. getiteld Vier het leven er toch echt wel bij. Jongeren van Peter de Bost, de column lachwekkend.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel Max.

het woord Different heb ik losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld. En dit was de eerste uit die schijf van 5. En het was een liedje zelfs al helemaal uit 2002. Oeps, ik raakte even mijn microfoonstandaard aan. En uit 2002 van een album getiteld This Is Your Life. Je hoorde Out of Eden en Different Now. Zoals gezegd, het woord Different losgelaten. En er zijn weer van allerlei plaatjes naar boven gekomen. Dus die gaan we lekker draaien. Zoals deze van Adrian Rojo. Hij heet simpelweg Different.

boutique from Seven Hills Worship. Seven Hills Worship and Different, een plaat uit 2023. Daar wordt Adrian Rocco en Different. En ja, zo blijven we dus allemaal maar in een verandering zitten, hè? Of in ieder geval anders. Different, ja, het woord bracht toch al hele leuke plaatjes naar boven. En in dit geval ook zelfs plaatjes waarvan dat ik dacht bij mezelf: oh ja, die had ik ook nog. Dit is er een voorbeeld van. Het is een plaat uit de jaren 90. Het was een titeloos album. Het is gemaakt door Nina Astrom. En dit heet Different Tune.

deze dame, die heeft ooit ook eens een keer op het Songfestival gezongen. En toen was daarbij niemand minder dan onze eigen Nederlandse Ralph Vermaanen, die als gitarist daar optrad. Nina Astrum hoorde je, en A Different Tune. En dan is het nu tijd voor de laatste uit de... Hey, wacht even. Ik wou dus zeggen, dan is het nu tijd voor de...

daar het laatste uit de schijf van vijf heette Something Different. Een plaatje uit 2024 gemaakt door Joseph O'Brien. Ja, en ik merk toch dat ik er vandaag even niet zo helemaal bij ben. Ik heb de afgelopen dagen wat minder goed geslapen. En ik merk toch echt daadwerkelijk dat dat van invloed heeft op je functioneren, zullen we maar zeggen. Afijn. We hebben natuurlijk al onze plichtplegingen gedaan. Zoals gezegd, de laatste uit de schijf van vijf betekent gewoon dat ik tot aan het eind natuurlijk van dit programma nog even een fijn paar plaatjes draai en aan het einde draaien we nog ook even een Nederlandstalige plaat en dat is als het ware de overdrijf naar Wij Houden het Hollands.

Zo, dat was Sofika en Under the Same Sky. Daarvoor hoorde je nog Joshua Laser en I Still Care. Ja, en dan is het zo langzamerhand tijd geworden om toch afscheid van je te gaan nemen. Ik wil toch nog even vertellen dat mocht je graag bijvoorbeeld op Facebook huizen, dan kun je mijn naam daar even zoeken. Dat is Theo Boer. En als je dan in ieder geval natuurlijk, als je meer wil weten van Gospel Magazine, en zie je het kruis met de uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Dan mag je dan een vriendschapsverzoek sturen. En die zal ik dan lekker, als het ware, accepteren. Natuurlijk kun je altijd ook terecht, in dit geval nog bij Instagram. Daar heet de pagina gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En hebben we natuurlijk ook nog een playlist. En die vind je op Spotify, Gospel Magazine. De woorden even aan elkaar schrijven, dus geen spatie ertussen. En ook daar hetzelfde logo. Mocht het nou zo zijn dat je aan het eind of een beetje in het staartje van het programma terecht bent gekomen en gedacht hebben van, hey, dit is eigenlijk best heel wat andere muziek als dat ik normaal gesproken gewend ben, dan kun je dat eventueel weer beluisteren. Natuurlijk, op iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur doen we dat hier op jouw Drechtstad FM. Zometeen wens ik je heel veel plezier met Wij Houden Het Hollands. En als overdrive naar Wij Houden Het Hollands gaan wij een plaat draaien die natuurlijk daar helemaal bij past. De plaat die je net hoorde, die paste daar dan weer even niet bij. Hier is Koen van den Heuvel en Dagen als Vandaag. Ik wens je een hele mooie dag verder en graag tot volgende week. Dan hoop ik bij Leven en Welzijn weer aanwezig te mogen zijn hier op jouw eigen Drechtstad FM met Gospel Magazine.

0: Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de grindweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse grindweg. Bij een portiekflat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude-Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Baselsdorp 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Antwerpen voor de Belgische grens 10 minuten oponthoud, zat een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Wij houden het Hollands.
5: Drechtstad FM.
6: Madonna, quattro formaggi.

0: meer valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de grindweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse grindweg. Bij een portiek flat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude-Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot, bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging is er door grenscontrole in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens bijna een uur oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Wij houden het Hollands.

0: terug.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een 30 minuten. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Venlo Noordwest een 30 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht een 15 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik. De meeste vertraging is er nu op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 15 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Kramer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de verdraging 40 minuten. Op de A2 de andere kant op tussen knooppunt Deel en de afrit Kerkdriel 10 minuten extra reistijd. Op de A73 is het druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En veel verdraging ook aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunnerberg. Daar is de vertraging ook 35 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Back to the roots.

0: alle in de muziek zitten, zeg. Jekke, jekke, je hoort de Morricanten. En dan denk je ook van, waar komt het allemaal vandaan, zeg. Nou, op zich maakt het niet zo heel veel uit. De muziek is lekker. Zondag 7 juni 2026. Goedemiddag. Welkom in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.
1: We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment.
2: Hoor je boot. Back to the roots. Back to the roots.
0: En dat zit je tot 6 uur vanmiddag. Oh, lekker. The Garys Gang hoor je 1982. De leukste is uit de jaren 80 draaien we voor jou. We gaan ook nog een klein beetje vooruitkijken naar het wereldkampioenschap voetbal. Kijken wat het Nederlands elftal daar in Amerika gaat besteden. En wat ze allemaal gaan doen. Als ze het zo gaan doen als de afgelopen uitzwaaiwedstrijd, dan komt het zeker niet goed. Garys Gang, maar laten we positief blijven. En dit is Knock Me Out.

0: laatste was Nederland-Duitsland finale, of niet? Nederland-Argentinië, mag ook.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, natuurlijk het WK. Hè. Het is weer in, of het is bijna het punt van beginnen. Komen het donderdag uit mijn hoofd, 11 juli.
0: Ik schrok ervan toen jij zei, donderdag is het zover. Oh ja, ja, donderdag is het zover.
1: Het gaat harder dan je denkt. Soms, ja. We vliegen van de lente naar de zomer. En het betekent dus dat het WK komt eraan. En ja, gezellig. Oranje, Nederland doet mee. Even uit mijn hoofd, Zweden, Japan en Tunesië, de tegenstanders.
0: Ja, moet toch lukken?
1: Nou, normaal gesproken denk je van, op, als je gewoon zo vrij gaat denken van, nou, puur op naam gekeken van, nou, dat moet voor Nederlandse begrippen toch wel te doen zijn. Maar ja, voetbal, de bal die is nog steeds rond. Dus ja, als je zelf een goede dag hebt, en dan denk ik dat het haalbaar moet zijn. Maar ja, als het even allemaal niet mee zit en je hebt je dag niet en de tegenstander piekt, ja, dan kan het raar lopen natuurlijk soms. Dus.
0: Hey, balletje gaat raar rollen, zeggen ze wel eens, hè?
1: Nee, dat zeker. Maar ik denk normaal gesproken, gezien de staat van Nederland en met alle namen die erin zitten, dan mag dat normaal gesproken geen heel groot probleem zijn.
0: Ga je het volgen?
1: Ja, ik ga dat sowieso probeer ik Nederland te volgen. En nou, het zijn wel rare tijden.
0: Nee, dat valt best wel mee.
1: Dat, ja.
0: En dan dat hebben we aan Trump te danken. Nee? Alles hebben we aan Trump te danken.
1: Aan dat hele grote gebied aan de andere kant van de grote plas, inderdaad.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja, je zit natuurlijk bij tijdsverschil. Een uurtje of 6-7 zit er al gauw tussen. Omdat het daar natuurlijk vroeger is dan hier, vallen die wedstrijden, als ze daar op normale tijd gespeeld worden, dan hebben we hier even wat langer geduld nodig. Omdat ze dan, voordat het hier gaat beginnen, qua lokale tijd. Ja, dan mogen we één wedstrijd zitten tussen, dat het volgens mij om 1 uur 's nachts is. Ik geloof de derde wedstrijd of zo. Maar ja, dan mogen we eigenlijk nog blij zijn dat het tussen haakjes nog maar 1 uur is. Want als je ziet dat er andere wedstrijden zijn die 3, 4, 5 uur beginnen, dan valt 1 uur, is dan nog...
0: 1 uur ga ik al niet doen, hoor. Nee, even voor de duidelijkheid. Zeker niet eens een doordeweekse dag is met werken. Nee, dan kijk ik s'ochtends in mijn bed, kom om 5 uur. Wel even wat de einduitslag is. Ik vind het wel goed eigenlijk.
1: En het mooie van dit digitale tijdperk, ja, er zitten heel veel nadelen aan. Maar het voordeel in dit geval is dat er vaak van die op die tv-aanbiedingen, dat er van die systemen zitten dat je even terug kan kijken. En dat gewoon is een compleet weer...
0: Dan zit je er weer compleet in, zeg maar.
1: Ja, dus dan hou je overdag je oren dicht. Je kijkt niet naar buiten, je gordijnen dicht, dan ga je terugkijken.
0: Niet op social kijken, nergens.
1: Nee, niks. Want anders is het wel heel snel verklapt tegenwoordig. Dus gewoon oren dicht, alles uitzetten en dan gewoon rustig de volgende dag op een vrij moment terugkijken. Een bakje erbij en dan komt het alsnog helemaal goed.
0: Nou, we gaan het zien allemaal. Aankomende donderdag dus de eerste wedstrijd. Ik ga je eigenlijk afvragen, want wat hoor ik nou op de achtergrond? Nou, op de achtergrond hoor je een stem. En dan komt dat ik ook gelijktijdig even de Formule 1 zit te volgen. Dat is Monaco. En Monaco is altijd wel spannend, altijd wel leuk. Voor de Nederlanders onder ons. Helaas, eigenlijk met de start kwam die al niet weg. Dus dan was het al over en uit voor Max Verstappen. En op dit moment nog steeds Kimi Antonelli op positie nummer 1. En nummer 2 is Hamilton, nummer 3 is Leclerc. En Hamilton staat 29,2 seconden achter hem. Don't worry. Dat gaat best wel goed komen en ik gun het Kimi Antonelli, absoluut.
1: De beste mogen winnen, zeggen we altijd, toch?
0: Absoluut. En als het dan een Mercedes is, het is niet anders.
1: We hebben altijd, met welke sport het ook is, we hebben altijd voorkeuren. Maar de beste, die moet gewoon eigenlijk...
0: Zo sta ik er altijd in, ook al rijdt er een Nederlander mee, hoor. De beste moet winnen.
1: Je weet niet voor niks.
0: Dat vind ik ook. Johnny Camp is Just Get Paid.

0: volgend jaar in 2027 de musical over de Dolly Dots. En je hoorde de Megamix live uit 1993 is niet uitgebracht alweer. We gaan kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen. Want als je naar afgelopen weekend kijkt, dan was het toch wel heel erg wisselvallig.
1: Ja, de hele week was het behoorlijk buiig.
0: Buiig?
1: Plaatselijk.
0: Slag af.
1: Flink wat nat.
0: Zo.
1: Geweest inderdaad. Met windstoten, hagel, onweer. Fikse buien.
0: Terwijl de temperatuur wel redelijk was. Tenminste, 16, 17 jaar, dat vond ik best redelijk.
1: Ja, kijk, als we echt naar de klimaat normaal kijken, dan zit het echt wel iets onder dan wat het normaal hoort te zijn. Een graadje of 20 is normaal, maar 16, 17 zitten er een paar graden onder. Dus dan kunnen we toch wel snel spreken van wat koel zomerweer.
0: Ja, is maar lekker hoor.
1: Maar nadat de hitte van de Pinksterweek verdwenen is, is het echt even omgeslagen. En heeft de zomer het lastig. Even een dipje. Dus het is wachten op de zon en de hogere temperaturen. Dat die weer gaan terugkeren.
0: Het zal best wel een keer gebeuren. Brand los, joh.
1: Nou, dat ongetwijfeld. Met het weer weet je het maar nooit. Maar met de zomer die eraan zit te komen, moet dat ongetwijfeld gaan lukken. Astronomisch gezien is hij nog niet begonnen. Meteorologisch wel. De lente daarmee voorbij. En als we kijken naar de lente. Ja, die is toch mooi in de top 5 terechtgekomen. De lente van 2026. Als het de top 5 in ieder geval van de warmste en zonnigste ooit gemeten. Dat is toch wel iets opmerkelijks weer. Een leuk feitje. Zo zien we dat het toch warmer en zonniger wordt in het voorjaar. Dan het weer. Zometeen de komende dagen. Eerst maar eens eventjes terug naar het huidige weerbeeld. Ja, met de zomer wil het allemaal niet vlot. Het is onbestendig. Soms waait het stevig. En de temperaturen zijn ook niet echt om over een huis te schrijven. Zondag bijvoorbeeld. Een dag die op veel plekken somber begon. Met veel wolkenvelden die over het land trokken. Verspreid viel daar zelfs nog een klein beetje nattigheid uit. Plaatselijk regende het nog een klein beetje. Viel er een enkele bui. Maar uiteindelijk werd het vanuit het westen op de meeste plekken droog. En vanaf het middaguur begon de zon er ook langzaamaan vaker bij te komen. En vanmiddag zagen we eigenlijk een wat meer vriendelijker weerbeeld met wolken en zon die elkaar afwisselden. Vrijwel overal droog bleef het ook tijdens de middaguren. Temperaturen zo'n 17 tot 20 graden. Nou, koud is het zeker daarmee niet te noemen. Wel net even een fractie aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Stevige wind uit het westen tot zuidwesten, die was matig tot vrij krachtig in de regio. En er viel ook nog regen. Dat was met name afgelopen nacht het geval. Toen viel er ruim 1 mm aan neerslag. Dan de verwachtingen vanavond, dan blijft het droog. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren. Er is een afwisseling van zon en bewolking, maar de wolken nemen wel in de loop van de avond en ook in de nacht toe vanuit het westen. Het koelt af, maar niet heel snel. Vrij hoge minimumtemperaturen, 11 tot 15 graden. Dat is een vrij milde nacht. En de wind is dan zwak tot matig, neemt ook langzaamaan wat in kracht af. Draait later vanavond naar het zuiden, komt in de nacht uit het zuiden tot zuidoosten. Dan het weer voor na dit weekend, maandag. Ja, de wind is in eerste instantie tijdelijk zuidelijk. En dat betekent ook de aanvoer van wat warmere lucht. Het wordt 20 tot 24 graden. Daarmee hebben we dus net even wat hogere temperatuur. Maar het voelt daarmee ook meteen broeierig benauwd aan. In de loop van de dag gaan de wolken vanuit het westen toenemen. Daar vooruit is er nog geregeld zon. Maar vanaf de middag ontstaan er ook flinke stapelwolken. Ja, die groeien dan verspreid over het land uit tot enkele buien. Die zijn plaatselijk pittig van karakter. Kan er ook onweer bij voorkomen en lokaal flink wat regen. Die trekken dan van west naar oost gedurende de middag en avond. En daarmee wordt er ook meteen weer een einde gemaakt aan die warmere lucht. De wind dan voor de maandag waait het overwegend westelijke richtingen. Zeker vanaf de middag. En die waait vooral aan de kust stevig door. In het binnenland is de wind meest matig van kracht. Dan na morgen, dan is het weer gedaan met het wat warmere weer. Valt de temperatuur terug naar zo'n 17 tot 18 graden. Tikkeltje aan de koele kant, af en toe zon, maar het blijft onbestendig met geregeld buien. Soms fel van het karakter, plaatselijk kans op windstoten, hagel en flink wat regen. Dus de zomer wil ook komende week voorlopig nog niet echt terugkeren.
2: Jong. Snel, wild. Dit is Back to the Roots. Radio zonder bullshit.

Waar je niet al zo letterlijk moet nemen. Everybody wants to rule the world. 1985 alweer. Formatie Tears for Fears. Het is 8 minuten over 4:30 op deze zondag 7 juni 2026. Het laatste rustige weekend voor de aankomende weken. Want aankomende donderdag dan barst het WK voetbal los. En dat betekent ook in de weekenden natuurlijk. Voor de mensen die het gaan volgen, ga even naar het schema kijken.

0: ruzie hadden. Maar toch ook wel hele mooie muziek gemaakt hebben. Tim Finn, hoor die, en The Fraction, Thomas Friction. 1983 alweer, met een grote hit was dat toch in de landen. Van 83 gaan we naar de eind jaren 70. We gaan eens kijken naar 1977. De tijd dat we nog op televisie Nederland 1 en Nederland 2 hadden. En ik weet nog wel, toen hadden we een detective-serie en dat heette Kojak. En Kojak werd gespeeld door niemand minder dan Telly Savalas.
1: 75% DJ Free. DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden.
0: Dan zal ik die 25 ook zijn.
1: Drechtstad FM.
0: Dit is Telly Savalas. Hij kon ook nog eens een beetje zingen. Some Broken Hearts Never Mend.
2: Coffee Black.

beetje David Hasselhoff, die het uiteindelijk ook samen deed. Zingen en acteren, alleen hij deed het in Baywatch. In half jaren 80 en Telly Savalas deed het in de jaren 70 met Kojak. En Some Broken Hearts Never Meant. Je hoorde hem hier op de Rechtsstad FM en Atos Radio. Want deze zondag 7 juni. We kijken nog steeds naar de Formule 1 en de Grand Prix van Monaco. De rode vlag situatie op dit moment met nog 10 rondes te gaan vanwege een stukje asfalt wat los ligt. Ik heb het antwoord niet. Alan Parsons Project en Don't Answer Me.

0: alles wat geweest is, kan je never, never, nooit meer terugdraaien uiteindelijk. En alles wat voor je is, wow, daar kan je nog wel wat invloed op uitoefenen. Het is 4:08, dat betekent dat we zo meteen even naar het nieuws van 5:00 gaan. En daarna zijn we terug met de 2e uur Back to the Roots hier op Atos Radio en de Rechtsstad FM. En hopelijk met de leukste hits uit de jaren 80. En af en toe maken we een glijertje naar de 70e jaren of de 90e jaren.
1: De beste muziek van toen. Toen. Hoor je bij Back to the Roots. Op Rechtsstad FM.
0: Vroeger hadden we vele, vele, vele damesgroepen. De Dolly Dots. Wat een luf. En we hadden er nog veel meer. Doris D en de Pins. Maar ook deze Babe. En deze zong in 1980 over een dronken zeeman. Daar zullen ze ongetwijfeld een beetje ervaring mee gehad hebben. Geen idee. 7:05. Dit is Babe. En The Drunken Sailor.

0: dit soort muziek zou je zomaar vast een uur kunnen volvullen, hoor. Dat is helemaal niet zo'n groot probleem. Het is wel gewoon lekkere muziek, zeker op de zondagmiddag. Als je nu naar de Formule 1 zit te kijken, nou heb geduld, ze moeten nog 10 ronden rijden. Maar voorlopig is er nog steeds een rode vlag situatie, dus er wordt nog niet heel erg veel gereden.
1: Wij draaien het vinyl van jouw oma. Jouw oma. Al die hoor je hier van jouw oma op Dichtstad FM.
0: En dit is die andere damesgroep uit de jaren 80. Doris D en de Pinsel en het nieuws van 5 en met Girlfriend. Tot zometeen.

0: Wernout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Ropa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging een 30 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Back to the roots.

nog 2 minuten 20. En dan gaat de Formule 1 in Monaco weer van start. Voor de laatste 10 rondes in de Grand Prix van Monaco. Dus hopen we dat ze al het asfalt weer een beetje vast hebben liggen. Dat het niet al te veel meer los gaat komen. Dus dat we de race gewoon uit kunnen rijden. We gaan dat allemaal zien. We gaan eerst nog even lekker verder luisteren naar heerlijke muziek uit de jaren 80. Hier worden OMD, oftewel Equestrian Maneuvers in the Dark and Forever Live and Die. Dit is Renat 88, een legendarisch jaar voor het oranje voetbalteam toen de tijd. En wie weet gaat het dit keer weer gebeuren. Don't be afraid of the dark.

Is het handig en soms is het wat minder handig om je kleren uit te doen. Maar we don't have to take our clothes off. 1986. En je hoorde niemand minder dan Jermaine Stewart hier op Dresdat FM. Zometeen om 17:30 gaan we kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Meteorologisch is het zomer. Als je naar buiten kijkt, dan denk je van... Mwah, nog niet helemaal. Maar dat komt vanzelf. Every breath you take. The Police.

stukken muziek krijg je toch wel zin in de zomer, hoor. Lobo hoorde je. En dat is de titel, de Caribbean Disco Show, 1981. Lekker oudbollig op jouw radio. Deze zondagmiddag, 7 juni 2026. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love. UB40 and the Reckless. Samen met de Afrika Bambaataa.

0: gaan eens kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Blijft het een beetje troosteloos of gaat dat zonnetje toch komen? Of al dat andere vervelende? Sebastian van Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het zal dat andere vervelende wel zijn, denk ik niet? Dat natte...
1: Ja, zeker ook wel. Maar de zon laat zich zeker ook nog wel op af en toe zien. Dus het is eigenlijk een beetje een mix van dat beide.
0: Maar ja, kom erop.
1: Ja, hoogzomer is het allemaal niet momenteel. Dus ja, de juni maand tot dusver is best wel onbestendig verlopen. Ja, we gaan toch richting de langste dag van het jaar. Nog een weekje of twee, dan begint de astronomische zomer. Ja, het wordt ook weer tijd dat het zomerweer gaat arriveren in het land. Nou, of dat de komende dagen gaat lukken, daar ga ik het zo meteen over hebben. Nou, eigenlijk hebben we al een beetje verklapt dat dat er nog niet helemaal in zit. Maar we beginnen met het weer van vooraf aan. Dus eerst maar eens eventjes het huidige weer doornemen van dit weekend. Om te beginnen met de zondag, een dag die op veel plekken somber begon. Ook kil in de ochtend met veel wolkenvelden die over het land trokken vanuit het westen naar het oosten. En vooral afgelopen nacht en vanochtend waaide het niet alleen stevig, maar viel er ook nog wel verspreid over het land. Wat nattigheid, wat regen en een paar buien. Maar in de loop van de dag begon het weer wel enigszins een beetje op te knappen vanuit het westen. De regen trok naar het oosten weg. Het werd op veruit de meeste plekken droog. En de zon... die begon ook af en toe door te breken. Daardoor werd het weerbeeld toch allemaal net even wat vriendelijker buiten. Maar de temperaturen die waren net iets te laag voor de tijd van het jaar. Zo'n 17 tot 20 graden na een kille ochtend. Toch even net wat zachter weer in de middag. Wel nog een stevige wind uit overwegend westelijke richtingen. Maar die gaat langzaamaan wel wat meer afnemen later op de dag. Dat zal dan vooral vanavond het geval zijn. Dan de neerslagsom in de regio. Vandaag is er ook zeker nog wel wat regen gevallen, vooral afgelopen nacht. En vanochtend leverde dat nog ruim 1 mm aan neerslag op. Dan gaan we vooruitkijken. Allereerst de verwachtingen voor vanavond en komende nacht. Nou, dan hebben we te maken met een afwisseling van opklaring en bewolking. De wind neemt af en het blijft overal droog. Temperaturen zakken langzaamaan. Komende nacht vrij hoge minima, 11 tot 15 graden. De wind wordt rustiger, is dan zwak tot matig. Vanavond al draaien naar het zuiden. En komende nacht staat er dan een zuid- tot zuidoostenwind. Na dit weekend, om te beginnen met de maandag in de ochtend, nog op veel plekken droog weer. De zon er geregeld bij. Maar vanuit het westen komen wel langzaamaan meer wolken opzetten op de nadering van een storing. Nou, in eerste instantie komen we nog tijdelijk terecht in wat warmere lucht. Die wordt aangeblazen door een wat zuidelijke wind. Temperaturen lopen op de 20 tot 24 graden. Maar in de middag raakt het dan langzaamaan vanuit het westen bewolkt. Er ontstaan ook flinke stapelwolken, die groeien dan verspreid over het land uit tot een paar buien. En die kunnen best wel eens fel van karakter zijn met ook onweer daarbij. En die maken dan weer een einde aan de net even wat warmere lucht. Er passeert later op de maandag ook een koufront en aan de achterzijde is de lucht gewoon weer een heel stukje koeler. Stevige wind op de maandag, eerst zuidelijk, later aantrekkend en draait naar het zuidwesten tot westen. Aan de kust wordt deze soms vrij krachtig tot krachtig. In het binnenland komt er een meest matige wind te staan dan na morgen. De nachten worden wat frisser en vanaf dinsdag zien we overdag temperaturen van 17 tot 18 graden. Wat vrij koel zomerweer met een mix van bewolking, zeker ook af en toe zon. En op z'n tijd vallen er een paar buien. Soms plaatselijk pittig van karakter met kans op hagel, windstoten en onweer. Kan ook aardig wat nattigheid vallen door die buien. Dus het hoogstaande zomerweer, we moeten echt nog even geduld hebben.
2: De grootste hits uit het verleden staan centraal. Centraal. Centraal. In Back to the Roots. Dit is Drechtstad FM.

Zolang het niet naar de 30 graden gaat en stinkend benauwd is, dan vind ik het niet zo heel erg hoor. Don't let the sun go down on me. Dan mag die komen. 1987 alweer. Roger Daltrey hoor je. Radio, dit is AHA. Oh, heerlijke plaats zeg. Veel te weinig horen we nog op de Nederlandse radio. En als die langskomt, zet je speakers hard aan. Dit is het 1985, Take On Me.

plaat is wel lekker hoor. Dit is Aha, hoor je. Volgens mij kwamen ze uit Zweden en je hoorde het Take On Me. Het is bijna 17:15. Dat betekent dat we toch een klein beetje aandacht moeten gaan schenken aan het WK voetbal. Wat aankomende donderdag voor Nederland in ieder geval van start gaat. Als je nou denkt van, hé, waar ken ik dit nou van? Nou, kijk vanavond gewoon weer naar tv en naar de reclames kom je vanzelf tegen. Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Leeuw komt.

En als je de ene supermarkt pakt, dan moet je de andere eigenlijk ook pakken. Dus vandaar deze. De leeuw komt eraan van Samuel Weltenoordier. En deze van Snollebolkes natuurlijk en links-rechts. En dat gaan we ongetwijfeld in Amerika meemaken. Left-right, dat zal het worden. 6:11. Zo even uit het oranje gedruis. Blaad uit 1994, want ook draaien we de hits daar af en toe van. Sophie B. Hawkins. And right beside you.

0: Janet Jackson hoorde je Come Back To Me. 1990 alweer. Het is bijna 6:02. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen voor deze week.
1: I love you.
0: Dankjewel. Dat vind ik toch wel lief. Casey en de Sunshine Band hoor je. En Please Don't Go. Sorry, we gaan wel. Volgende week en zondag om 4:00 zijn we er weer. En dan is het team waarschijnlijk weer helemaal compleet. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondag. En tot de volgende keer. Dag, dit is Casey in de Sunshine.

0: nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride It Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandi Carlile is terug met de ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964, onder de boardwalk van de legendarische formatie The Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze meesterwerk vormt de perfecte opmaat naar een bijzondere interpretatie die we later in het tweede uur zullen gaan horen.

William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country ambacht. Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochter-duo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loopzuivere harmonieën tussen Naomi en Winona vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Amerikanen naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie. Maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country poptrack die perfect past bij haar internationale sound.

Ik blijf in Eikeland met de Utrechtse indie-pop- en rootsformatie The Maureens en een single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Singer-songwriter Jimmy Cantwell levert met Cowboy Singer een prachtig, nostalgisch eerbetoon af aan het muzikantenleven. Het nummer is traditioneel van opzet, met een prominente rol voor de akoestische gitaar en een sfeervol huilende pedalsteel. Cantwell zingt met een doorleefde warme stem over de romantiek en de schaduwzijde van het reizen langs de honky-tonks.

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plow on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele honky tonk sound. Compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer. De perfecte afsluiter van dit uur, die je met een flinke dosis energie achterlaat voor het tweede deel. When you're

0: van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen, de bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
0: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit tweede uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het tweede uur met Cassette Mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit tweede uur van de uitzending.
1: Crossroads, Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar twee van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

Nu nog het eveneens zeer succesvolle en prachtige ingetogen Love is Alive. Beide tracks etaleren op fenomenale wijze de ongeëvenaarde vocale chemie tussen moeder Naomi en dochter Winona. De minimalistische, doch uiterst effectieve productie geeft hun stemmen alle ruimte om te schitteren en de luisteraar diep te raken.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In de tragicomische track Crying in My Lingerie horen we haar op haar best. Kwetsbaar, theatraal en gezegend met een flinke dosis humor. Muzikaal gezien is het een meeslepende, trage honky-tonk ballad, waarin Remy met dramatische uithalen haar liefdesverdriet bezingt. Het nummer balanceert knap tussen diep emotioneel drama en een knipoog, wat haar enorme vakmanschap als songwriter nogmaals onderstreept. Will you-

De vierkoppige formatie Sad Daddy brengt met hun single Let's Go Fishing een heerlijke onbezorgde sfeer in de uitzending. Hun muziek is een aanstekelijke mix van old-time stringband music, vroege jazz, blues en traditionele bluegrass. Met instrumenten als de banjo, fiddle en contrabas creëren ze een organisch en warm geluid dat uitnodigt om achterover te leunen.

De broers Paige Burcombe en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwele broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En het is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven achterlaat.

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist. Door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhalende vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: much more than he wins.
1: Voor een stevige, grensverleggende sound schakelen we over naar Jay Buchanan, de frontman van Rival Sons met True Black. Deze track balanceert op de grens van rauwe bluesrock, southern rock en alternatieve Americana. Buchanan's vocale prestatie is werkelijk grensverleggend. Zijn krachtige, soulvolle uithalen grijpen je direct bij de strot.

0: In de Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por El Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkte met de bekende Spaanse rockmuzikant Quiqui González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country Americana rootsmuziek vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.

0: strong.
1: Be free, be strong, and be beautiful.
0: Begin to befriend.

the ladies. This is called Gone.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

En dat was hij weer, Louis Clark uit 1979 opende de show Sound & Tracks 151 A en B kant van 7 juni 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht voor Drechtstad FM en Natos Radio. We gaan gauw starten, want ik heb heel veel liggen en dat wil ik graag delen. Dus dat doen we. Om te starten doen we dat met The Electric Light Orchestra. Een plaat die niet stuk te krijgen is. 1975, Face the Music heet het album. En het nummer waar we mee starten is Fire on High. Veel luisterplezier. Tot 11 uur.

Спасибо, Сергей. Извините.

Uit 1978 hoorde je de band Tangerine Dream uit Berlijn. Dat was het moment dat Peter Bouwman de band verliet. Dus het laatste album waar hij op speelde was een live album, Encore, in 1977. En toen kwamen ze op de proppen met dit album, Cyclone. Ook uit 1978 dus, met band called Sidewalk. De twee nieuwe leden, want ze hebben toen op dat moment twee nieuwe leden aangetrokken. Dat waren Steve Jolliffe en Klaus Kruger. Er staat ook nog bij dat Tangerine Dream had een arsenaal aan elektronica dat door middel van twee vrachtauto's rondgereden moest worden. En dat waren allemaal synthesizers en keyboards. Daarvoor uit Birmingham, de Electric Light Orchestra uit 1975... met het prachtige album Face the Music, waarvan ik draaide Fire on High. Dan gaan we terug naar 1972, dat doen we met de band Pink Floyd. En die kwamen in dat jaar, namen ze muziek op voor een, onder andere een film, een Franse film, La Vallée. En een aantal van die tracks van die muziekstukken, die zijn te vinden op het album Obscured by Clouds. En daarvan draai ik What's the Deal?

Heerlijke muziek van de Amerikaanse band Steely Dan uit 1975. Katie Light heet dat album en het nummer wat je net hoorde. Everyone's Gone to the Movies. Nou, dat hoor je bij Sound & Tracks. Hoe mooi sluit dat aan vandaag op, wat is het? We leven vandaag 6 juni, 7 juni zelfs, zondag 7 juni. 2026. En je luistert naar Sound & Tracks op Papendrecht. Nou, daar gaan we weer. Drechtstad FM en Aaltos Radio. Daarvoor draaide ik muziek van Pink Floyd van het album Obscured by Clouds. En daar wil ik nog even aan toevoegen, want er staat een stukje hier in Wikipedia, altijd leuk om te melden. Sommige uitgaven van het album verwijzen naar de film met Engelse titel The Valley. Het album kwam uit op 3 juni 1972 in Europa op Harvest EMI. En op 15 juni in de VS bij Harvest Capital. En dan komt hij. De foto op de albumhoes toont een man in een boom. De foto is echter uit focus en lijkt zodoende op een verzameling bolletjes of wolken, clouds. Een aantal nummers is instrumentaal. Nou, ik heb me altijd afgevraagd, tot een aantal jaren geleden, van joh, wat is dat voor een rare foto? Ja, toen ben ik eens gaan kijken en toen dacht ik van, hey, er hangt iemand in een boom. Maar goed, dat is aan u aan de andere kant om dat eens een keer te checken. Maar ja, het klopt helemaal. Het is een, ja, eigenlijk een mislukte foto. Maar wel een mooie hoes geworden uiteindelijk. We gaan luisteren naar een meneer met de naam Charles of Charles Berthoud. Het zou een Franse Belg kunnen zijn of een Fransman. Misschien wel een Engelsman of een Amerikaan. Geassisteerd door Martin Miller. En dat is een, ja, dat is een man die uitstekend met de gitaar overweg kan. Nou, en dat gaan we beluisteren. Dan moet ik in ieder geval even een paar acties ondernemen. We zijn zover. Daar komt hij. Het nummer heet Too Easy. Nou, dit is helemaal niet easy. Maar luister maar eerst.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

prachtige muziek uit, ja, je gelooft het niet, maar uit Oekraïne. Carfagen, hoorde je de band Carfagen. Nou, eigenlijk is het één man waar alles om draait. Anthony Kalugin. Onthoud die naam, je hoorde The Shape of Love. Daarvoor 10cc, Anonymous Alcoholic, AA dus, van Bloody Tourists uit 1978. Altijd met snedige teksten, heerlijk. En daarvoor Charles Bartou en Martin Miller. Ik ga mij enigszins opfrissen, verfrissen. En ik ben er zo meteen aan de andere kant van het nieuws. Tot straks. We gaan eruit met een nummer uit 1980 van Air Supply. Every Woman in the World.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Wat een heerlijk nummer is dit. Poker van de Electric Light Orchestra uit 1975 van Face the Music. Nee, ja. ja, Face the Music inderdaad. Nee, ik zat ergens anders aan te denken, maar dat heeft een heel ander verhaal. Daar gaan we het niet over hebben. Je bent weer terug bij Sound and Tracks op Dresdstad FM en Atos Radio. En de B-kant van aflevering 151 van 7 juni 2026. Daarvoor draaide ik, ja, dat is nog een stukje beter, Carrying No Cross van UK uit 1979 van het album Danger Money. Ja, deze mannen, dat is absolute topklasse. Een band bestaande uit drie leden. John Wetton, de zanger met die prachtige stem. Basgitaar ook erbij. Je hoorde verder Eddie Jobson met een enorme batterij. Keyboards en synthesizers. En Terry Bozzio, Amerikaan. De rest is Engels. En schitterend Carrying No Cross. Danger Money. Onthouden, noteren en aanschaffen zou ik zeggen. Daarvoor, daar begonnen we mee met Dennis Atlas en David Page. Die Dennis Atlas, dat is de huidige toetsenman van Toto. En ik weet niet of David Page daar ook nog een rol in speelt, maar dat heb ik niet nagetrokken. Dat was tevens de zanger van Toto. Nou, goed. We zijn inmiddels bijna 10:30, dus het gaat hard. We hebben nog een half uurtje en ik ga even kijken. Niet deze schuif, maar een andere schuif openen. En dan krijgen we een nieuw nummer. Dat is net uit. Ik vond het erg leuk. Satellite met zang van Sam Welsh.

Blijft fantastisch, deze schitterende Vangelis. Ja, hij is niet meer onder ons, maar zijn echo klinkt op een geniale manier. Je hoorde van het album Spiral uit 1977 To The Unknown Man. En daarvoor, heel apart, dat als je afvroeg van, joh, wat is dat? Dat ken ik ergens van. Nou, inderdaad, dat was muziek van Radiohead. Alleen gespeeld door een pianist, High and Dry, hoorde je het nummer van Radiohead. Gespeeld door, op piano door Josh Cohen. En dat album komt uit 2019, Radiohead for Solo Piano. En daarvoor Sam Welsh met het nieuwe, net uitgebrachte Satellite. Ook niet verkeerd. Daarmee is het bijna 10 voor 11. We gaan richting het einde. En we hebben nog een paar tracks te gaan. 3 om precies te zijn. En in dit geval gaan we starten met een nummer wat ik hoorde uit... tenminste, het staat op een soundtrack van de film Slither. En ik moet ik er even bij pakken, want ik heb blauw gelegen van het lachen. Het is een. Er staat bij dat het een science fiction horror comedy is. Hij komt uit 2006 en een van de nummers van de soundtrack voor die film is I Don't Wanna Lose Your Love. Here is Crystal Gale.

Schitterende muziek van Alon Lotwingen. Dat is een Israëliër met een enorm talent. Een singer-songwriter, multi-instrumentalist. Dit album Ground komt uit 2019. Hou die in de gaten, voor de zoveelste keer. Daarvoor Crystal Gayle met I Don't Wanna Lose Your Love. En daarmee zit het er bijna op. Ik wil nog even vertellen dat ik vanavond, vanmiddag was dat trouwens, heb zitten kijken naar een film. En die ging over Louis XIV, in Nederland bekend als Lodewijk de XIV, aan zijn hof en alles wat daar gebeurde. Met name centraal stond daar een componist, een vertrouweling van de koning, de zonnekoning, Jean-Baptiste Lully. Dat is een Italiaan, of dat was een Italiaan. En hij had een behoorlijk talent. Dat bleek ook wel aan de dansjes die de koning deed. De film heet La Danse de Louis. Nee, du Roi, moet ik zeggen. Van de koning, de dans van de koning. Dit speelt in 1650, maar die meneer Jean-Baptiste, die heeft dus werkelijk bestaan, net als de koning uiteraard. Het verhaal is, ik denk, redelijk verzonnen. Maar daarmee gaan wij de show besluiten. Het is behoorlijk imposant. Barok noemden ze dat in die tijd. Je gaat luisteren naar Te Deum Motet à deux cœurs. Het gaat om twee koren waar hij een stuk voor geschreven heeft. Bovendien, deze meneer die stond aan de basis van de Franse opera en heeft een behoorlijke staat van dienst gehad in zijn redelijk korte leven. Hij overleed op 54-jarige leeftijd. Ik weet niet of ik er volgende week ben. Dat hangt een beetje af van het reisschema. Ik ben op afstand en als dat niet lukt, dan hoor je vervangende muziek. Althans, niet van mij, maar de non-stop muziek. We gaan luisteren naar Jean-Baptiste Lully. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.

0: stad, jouw radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden. En de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole sta je nog in de file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: zou ik maar zeggen, tegen anderen. People help the people. Een prachtig lied. Jawel, met een hele mooie ondertoon van Birdie.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oortjes weer verwennen. Lekker masseren met prachtige muziek. En dat niet alleen. We hebben ook interessante onderwerpen te bespreken in de show, zoals je weet van ons. We gaan

0: prachtige muziek van onze zuiderburen, Hoover Phonic. Hiding in a Song. En Don Henley. En Talking You Home. Dit allemaal in de late avond. 4 voor de prijs van 2. 3 behalen, 2 betalen. In Nederland zijn we gek op aanbiedingen. U ook? Welke aanbieding zou u nou nooit kunnen laten liggen? Want er zijn er veel. En veel verleidingen komen zomaar gratis en voor niks voorbij. Maar ze kosten wel geld. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen?
1: Nederland is het land van aanbiedingen. De vaste prijzen daarentegen zijn best hoog. Je moet het echt hebben van de aanbiedingen. En zeker in de tijd van inflatie, krimpflatie, hoge prijzen en boos worden bij de kassa. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, dus geen politiek of zo, maar leuke vragen. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
2: 2-in-1 tandpasta.
1: Tandpasta?
2: Ja, dat lijkt me. Dat is zeer verleidelijk, ja.
1: Dan staat helemaal voor mijn tandpasta bij je thuis, een grapje. Maar.
2: Ja, maar je kunt er nooit genoeg hebben natuurlijk, tandpasta.
1: Een echte aanbieding?
2: Echte aanbieding, 2-in-1, ja. Twee voor de prijs van 1.
1: Ja, dus dat werkt wel?
2: Nou, ik denk niet dat het werkt. U bedoelt of het voordeliger
1: ja,
2: is?
1: Of het voordeliger is, ja.
2: Dat denk ik niet, nee. Nee,
1: oh, toch niet? Toch,
3: nee.
1: 4 voor zoveel of zo?
3: Nee.
1: 2
3: dan
1: halen, 3
3: dan
1: betalen.
3: Heb ik zoveel voorraad in huis. Dat, nee, dat wil ik niet.
1: Goeie.
2: Typisch Nederland, hè? Dat ja. De prijzen hoog zijn met de aanbiedingen.
1: Ja, dan moet je toeslaan eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar dat kunt u dus wel.
2: Af en toe, op z'n tijd, ja, als ik het zie staan.
1: Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
4: Ja, die te mooi voor woorden is.
1: Die te mooi voor woorden is? Ja. Maar weet u dat meteen dan? Nee.
4: Nou, hoop wel hoor.
1: Ja?
4: Ja.
1: U bent niet iemand die de aanbiedingen in de gaten houdt?
4: Nou, dat niet, maar we weten wel gewoon, we zijn prijsbewust.
5: Maar ik ben meer tegen die aanbiedingen van 5 halen, 2 betalen. Dus dat zijn geen aanbiedingen.
1: Oh, oké. Okay.
5: Dat zijn berekenen.
1: Ja, het is eigenlijk de vaste prijs, hè?
5: De prijs, ja.
1: Ja. Dus dat zijn nep aanbiedingen. De vaste prijs is veel duurder eigenlijk.
5: Ja, inderdaad.
1: Maar dan moeten we het eigenlijk met z'n allen hebben van die aanbiedingen. Anders dan blijft alles duur, of?
5: Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat we met z'n allen moeten hebben dat de btw omlaag gaan en zo.
1: Oh, ja?
5: Ik denk dat dat handiger is.
1: Voor welke producten bijvoorbeeld?
5: Voor voedsel en fruit en groenten.
1: Oh, ja. Dat zou schelen?
5: Dat zou echt schelen, ja.
1: Want het is toch wel duur, hè?
5: Dat is te duur, ja.
1: Heeft u wel eens een aanbieding gehad waarvan u naderhand dus dacht van, nou ja, dat is niks?
4: Ja, dat zal toch wel gebeuren, hè?
6: Speelgoed voor mijn kleinkinderen.
1: Oh, ja. Oeh, ja. Dan noemt u het, ja.
6: Bij het kruidvat en bij trekpleister.
1: Ja.
6: Ja, dat kan ik echt niet voorbij lopen.
1: Ligt er op zo'n manier een hele berg thuis?
6: Ja, heel veel.
1: Bij het kind?
6: Ik heb 4 kleindochters, dus ja.
1: Oh, dan is er altijd wel iets te gebruiken van aanbiedingen.
6: Ja, en er zijn altijd aanbiedingen.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Maar zijn het ook echt aanbiedingen? Als je nader en terugkijkt en bedenkt van, klopt het wel?
6: Ja, best wel, ja.
1: Oh, toch wel?
6: Ja, wel, jawel. Want daar let ik wel op.
1: Speelgoed, ze zit wat dat betreft wel goed.
6: Ja.
1: Nou, ik kom met allemaal boodschappen tassen. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Die zit misschien wel in de tas?
7: Nou, eigenlijk niet. Kijk gewoon wat de aanbieding is als ik het nodig heb. Dus.
1: Is het nodig in deze tijd om aanbiedingen achter?
7: Ja.
1: Oh ja, dat dacht ik eigenlijk
7: ook. Het is allemaal heel erg duur geworden. Ja.
1: Dan bent u misschien toch wel gespitst op die aanbiedingen?
7: Nou, gespitst niet, maar ik kijk altijd wel wat er in de aanbieding is.
1: En als het dan 10 stuk is van iets, doet u dat dan ook?
7: Dat ligt eraan of ik het kwijt kan.
1: Ja, precies.
7: Als er 10 zakken koffie zijn of zo, dan wordt er wel een probleem.
1: Ah, die kun je wel goed houden.
7: Ja, maar ja, zo je moet het wel, doen wel ruimte voor hebben. Ja, dat bedoel ik meer.
1: Ja.
7: Dus maar 10 tubes tandpasta, ja, dat kan weer wel.
1: Kan ook, precies.
7: Dus ligt er maar net aan.
1: Ligt eraan wat de prijs is.
7: Ja.
2: Keukenrollen.
1: Keukenrollen?
2: Ja, ja.
1: Oh, dat kan wel, ja. Ja. Goeie.
2: Gaan we ook altijd doorheen.
8: Kleding.
1: Ja?
8: Ja.
1: U weet het meteen.
8: Ja.
1: Hoe komt u aan de aanbiedingen? Zoekt u dat thuis van tevoren op? Of is het impuls onderweg?
8: Nee, dat zoek ik wel uit. Dat zoek ik van tevoren op.
1: Werkt dat ook echt? Ik bedoel, is het echt een aanbieding dan? Ja?
8: Ja, zeker.
1: Dus wat aanbieding betreft, is het wel goedkoper dan de normale gaanbare prijs?
8: Ja, het verschilt natuurlijk. Er zijn ook aanbiedingen die niet werken. Maar dat zoek ik uit. Ik wil niet te veel betalen.
1: Ja, goed. Ja. En een doorgaans, die hoge prijs, is dat een probleem voor u?
2: Ja, dat vind ik een probleem, ja. Ja.
9: Voor de dagelijkse boodschappen, die zijn wat duurder geworden. Dat doet hij niet per se.
8: Nou, die zijn zeker duurder geworden.
9: Ja, gebruikt hij daar?
8: Ja, ik ga wel. Ja, maar dat zijn dan wel de producten die ik altijd al gebruik. Ik ga niet extra inkopen.
4: Niet van wat 20 euro is geweest, 30 heb gemaakt en weer dan weer 15 euro.
9: Ah. Ja, voor Black Friday, dat soort dingen.
4: Ja, daar gaan we helemaal niet mee.
9: Maar in deze dure tijd, is een aanbieding dan niet handig, eventueel?
4: Ja, dat is wel handig. Alleen ja, het lijkt vaak gewoon mooier dan het is.
9: Ah, oké. Okay. Dus de aanbieding moet wel echt een aanbieding zijn.
4: Ja, precies.
9: Ja. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen?
10: Geen enkele.
9: Geen enkele? Ah, ik heb iemand te pakken, yes. Noem dus voorbeelden dan.
10: Nou ja, gewoon met alles. Als ik dan shirtjes zie of kleding. Twee halen, één betalen. Ja, dan kan ik dat niet laten liggen. Of shampoo of deo of ja.
2: Nou, niet zozeer dat het te duur is, maar dat ik het te duur vind worden. Dus het is niet zozeer rondkomen, maar de prijzen die worden toch kunstmatig steeds hoger gehouden. Ook met de inflatie en zo, dat is wel een probleem wat dat betreft.
9: Je kunt het misschien wel betalen, maar het stuit tegen de borst.
2: Stuit tegen de borst, precies ja. En vooral ook dat de prijzen in omliggende landen eigenlijk vaak toch lager liggen. Dat vind ik wel een probleem.
10: Maar meestal koop ik ook op internet dingen, want daar is het nog goedkoper.
9: Nog goedkoper?
10: Ja.
9: Ondanks de zorgen.
10: Voor wasmiddelen en dat soort dingen. Die zijn ergens anders veel goedkoper dan hier bij de supermarkt.
9: Juist. Dus. En dan komen er nog bezorgkosten bij. En toch nog goedkoper.
10: Nou, meestal als je dan boven een bepaald bedrag zit. En met wasmiddel haal je dat natuurlijk heel snel.
9: Ja.
10: Dan is het gratis bezorgen. Dus ja, dan is het wel. Dan gaan we niet moeilijk doen om het zelf te sjouwen.
9: Dat is mooi.
11: Een aanbieding van gebak. Vind ik, daar hou ik wel van. Aanbieding van wijn. Zit ook wel op een pad. Ja.
9: Lekker genieten.
11: Lekker genieten, ja.
9: Klinkt goed.
11: Ja, ja.
10: We zijn toch altijd wel heel erg dol op aanbiedingen.
9: En blijken het echt aanbiedingen te zijn als u thuis het een beetje overziet? Klopt het dan ook?
10: Nee, niet altijd.
9: Niet altijd?
10: Nee.
9: Maar bent u ook echt uit op de aanbieding? Dat u dat thuis voorbereidt? Of is het meer impuls?
10: Ja. Nee, soms impuls, maar ook wel voorbereiden. Ja, moet wel in deze tijd.
9: Oh ja.
10: Ja.
9: Aanbiedingen zijn belangrijk geworden.
10: Zeker, ja.
9: En dan
10: ja.
9: Is het waarschijnlijk toch meer voor de huishoudelijke dingen ook dan?
10: Ja, en ook groenten, fruit.
9: Ja?
10: Ja, daar kijk ik toch wel naar. Omdat dat veel duurder is geworden. En als ik daar dan goedkoper uit ben, kan ik weer wat meer kleding kopen.
9: Oh. Die voelde ik niet aankomen. Dat is een goeie. Oké, ja, dat kan. Inderdaad, dat is goed. Oh, ja. Nou ja, dat snijdt het mes aan twee kanten.
10: Nou, dat zeker.
9: Is een goeie?
10: Ja, vind ik ook.
9: Er zijn mensen die zeggen tandpasta of wasmiddel. Wow.
11: Nee, ben ik niet zo mee bezig.
9: Niet echt?
11: Nee, niet echt.
9: Maar het is niet. Is het voor u nodig dat u de aanbiedingen bekijkt? Vanwege de dure prijzen?
11: Nee, dat niet.
9: Dat niet per se.
11: Ik vind het meer een sport.
9: Ja.
11: En met name de koffie bijvoorbeeld, die is prijzig, drink ik veel. Nou, dan ben ik er wel aan het kijken van waar is de koffie een beetje qua prijs gunstig.
9: Precies, dat is een goeie.
11: Ja.
9: Het is een Nederlandse sport eigenlijk, hè?
11: Eigenlijk wel, ja.
4: Ja, zeker.
11: Sport. Zeker.
12: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Franse muziek van Françoise Hardy. Comment te dire adieu. Nou, toedeloo. En Sheriff Dean, natuurlijk met de slijper van de eeuw. Do you love me? Over een paar minuten gaan we het hebben over katten natuurlijk. Want de huistiran komt weer voorbij in een column van niemand minder dan Midas Dekkers. Het komt eraan na deze prachtige van George Harrison. Luister mee naar Something.

0: huistiran. Vroeger had je ridders. Die zochten in verre landen naar de graal, al wisten ze niet helemaal zeker wat het was. Het heilige vat met het bloed van de gekruisigde heiland, meende de een. Een edelsteen die engelen in overoude tijden op aarde hadden gebracht, meende de ander. Een mystiek voorwerp dat zijn bezitter materieel en geestelijk heil verschaft, vat een modern naslagwerk samen. Een kruising tussen wonderolie en de steen der wijzen. Pas als je hem had, wist je hoe die eruit zag. Maar dan wist je ook zeker dat hij het was. In ieder geval iets heel moois en heel mysterieus waar je heel prettig van wordt. Ik hoef niet naar de graal te zoeken. Ik heb poezen. 4 stuk zelfs. 4 geluk dat kopjes geeft. Het levende bewijs dat de dieren, sommige althans, door God zelf geschapen zijn, zij het vast niet in 1 dag. De hoogste genade in 1 wezen samengebald. Brigitte, Tsatsa, Greta, Gabriel en Michael in 1. Maar ook een beetje Adolf en Idi, een tikje bij Elzebub. Een poes is een tiran. Wie er 1 in huis haalt, heeft gelijk, maar moet het zelf weten. Een poes neemt onmiddellijk de hele tent over. Talloos zijn de verhalen over het uitgeoefende schrikbewind. Meubels worden onherkenbaar uiteengereten. Kostbaar vaatwerk wordt geatomiseerd. Echtparen zijn kinderloos gebleven en oude vrijsters ongetrouwd, doordat een poes het bed beschouwt als het zijne en geen onsmakelijk gehobbel duldt. Voor ziek worden kiezen poezen het meest ongelegen moment om daarna in de wachtkamer van de dierenarts op wonderbaarlijke wijze te genezen. Binnen is voor poezen de plaats waar ze heen willen als ze buiten zijn, buiten de plaats waar ze heen willen als ze binnen zijn. En toch zijn dat slechts peulenschillen. Het werkelijke venijn, de ware fundamenten van de macht die de poesheid over de mensheid uitoefent, zit dieper. En niet in hen, maar in ons. Poezen gebruiken de liefde die wij voor ze koesteren tegen ons. Ze heersen bij de gratie van ons ontroostbaar gevoel van ontoereikendheid. Je hoeft een poes maar aan te kijken en het gevoel welt in je op. Je wilt het dier behagen. Maar hoe? Wat heeft een mens een poes te bieden? Al vinden poezen het niet altijd vervelend door ons te worden geaaid, toch zijn onze handen bleke engerts vergeleken bij het tongetje waarmee poezen zichzelf verwennen. Het is louter boffen wanneer poes zo'n aai in ontvangst neemt, op de minzame wijze waarop een volwassene een snoepje aanneemt van een kleine die trakteert. En dan die herrie, dat harde, onbehouwen, bonkende geklets van mensen, terwijl subtiel mouwen ruim voldoende is. Het is het besef van onze ontoereikendheid dat het liefhebben van poezen drijft. De wanhoop wanneer je poes zich zonder opgave van redenen verwijdert van je schoot, waarop je meende hem tot in alle vezels te verwennen, waarna die jouw reuk zorgvuldig tot de laatste moleculen uit zijn vacht wast. Het paaien moet dan weer helemaal opnieuw beginnen en je moet maar afwachten wanneer het lukt. Wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Als ik een muis was, zou ik door mijn poes willen worden opgegeten. Zoveel hou ik van hem. Maar hij zou het nog doen ook. Het onbeantwoorde wordt zo de crux van de liefde, zoals ook een vogelaar het meest houdt van de vogels die het minst van hem willen weten en zich slechts door het getroosten van de grootste inspanningen laat waarnemen. De terreur bestaat dan ook niet zozeer uit het op de krant gaan liggen, precies op de plaats waar je aan het lezen bent, als wel uit het gevoel van grote schuld dat zich van je meester maakt, ogenblikkelijk nadat je het arme dier van de krant af hebt gewerkt. Het besef dat je altijd onvolmaakt zult zijn, dat je liefde nooit groot genoeg is om te worden beantwoord, wordt je door niemand zo ingepeperd als door een poes. Poezen trappen op je ziel met een gemak dat elk ander wezen lelijk zou opbreken. En net wanneer je besluit dat er toch ook een leven mogelijk moet zijn zonder poes, komt hij bij je voor een seance. 1 goed geplaatst kopje en je bent er weer voor weken ingeluisterd. De combinatie van afgod en kwelgeest, dat is het wat een poes zo onweerstaanbaar maakt. Een graal op pootjes. Het heerlijkste juk om onder te zuchten.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Wat een heerlijke muziek zo aan het einde van de dag, hè? Toch?
1: This love of mine.
0: Michael Bublé. This love of mine. En Martine Bijl met het beetje tuttige liedje. Pelletjes. Hier bij jouw late avond. Zometeen over een paar minuten gaan we praten met Desiree Leemreis. Zij is maag, darm en leverarts bij het Sint-Franciscus. En zij gaat het hebben over iets heel bijzonders. Ze gaat het hebben over een gezamenlijke publicatie over vaatonderzoek. Het komt eraan na deze prachtige van de Climax Blues Band.

0: Studenten van de TU Delft en specialisten van het Franciscus publiceren samen over vaatonderzoek. En aan de telefoon maag, darm en leverarts Desiree Leemreis. Welkom in de uitzending, Desiree.
1: Ja, dankjewel.
0: Die publicatie over dat vernieuwende vaatonderzoek, dat is verschenen dankzij een belangrijke samenwerking. Aan de ene kant studenten en aan de andere kant specialisten van het Franciscus. Om te beginnen met die studenten, wat studeerden zij en aan welke instelling?
1: Het zijn studenten technische geneeskunde die studeren aan de Technische Universiteit Delft.
0: Ja.
1: En zij komen in het kader van hun master stage bij ons lopen om kleine projecten te doen binnen ons Maagdarm-Ischemiecentrum Rotterdam.
0: Ja.
1: En ons Maagdarm-Ischemiecentrum wordt gedragen door Franciscus en Erasmus MC samen.
0: Ja, je zegt ischemie, dat heeft te maken met bloedvaat en het stromen van het bloed?
1: Ja, dat klopt.
0: Het onderzoek zelf, wat is de kern? Kan je dat kort en bondig samenvatten?
1: Nou, we hebben onderzoek gedaan naar verschillende katheters en drukdraden die we gebruiken voor het meten van drukken in de vernauwde buikslagaders. Dus die vernauwde buikvaten die kunnen leiden tot een darminfarct. En dat hebben we gedaan in een in vitro model. En daarbij worden dus geen mensen of dieren gebruikt. Dan wordt er een model gebouwd buiten het lichaam waarbij de grote bloedvaten worden nagebootst. En daar zijn die katheters en draden in getest.
0: Even inzoomend op die patiënten. Wat ervaren zij nou aan last en aan ziek zijn? En wat zouden jullie daaraan kunnen doen?
1: Nou, deze patiënten, doordat er dus een zuurstoftekort is in maag en darm, hebben zij vaak pijn na het eten. En als gevolg daarvan worden ze bang om te eten en krijgen ze gewichtsverlies. En dat kan heel eenvoudig worden behandeld, net zoals bij het hart, door het plaatsen van een stent. Dus een buisje in het vernauwde bloedvat. En met de vergrijzing van de bevolking neemt dit ziektebeeld enorm toe, omdat het meestal wordt veroorzaakt door aderverkalking. En dat komt vooral voor bij patiënten op oudere leeftijd. En wij denken dat het veel meer voorkomt dan dat er altijd wordt gedacht, dat het is een vrij onbekend ziektebeeld. En dat er heel veel mensen met onbegrepen buikklachten en gewichtsverlies rondlopen, die misschien wel last zouden kunnen hebben van een doorbloedingsprobleem, dus ischemie van de buikvaten.
0: Dus eigenlijk is toch wel het advies, als je dergelijke klachten ervaart, naar de huisarts gaan.
1: Zeker, ja.
0: Nou heb je al verteld, die aandoening heeft te maken met aderverkalking. Is er nog een manier of een verandering in leefwijze om dergelijke problemen te voorkomen?
1: Ja, zeker. Aderverkalking wordt met name veroorzaakt door roken. Dus het is sowieso goed om te stoppen met roken. En andere dingen die aderverkalking veroorzaken zijn bijvoorbeeld een hoog bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Dus het is sowieso goed om dat soort zaken te laten behandelen.
0: Nou, ik ben weer heel bezig geworden. Het is een typisch onderzoek van het Franciscus. Hè, innovatief en onderwijs erbij betrekken.
1: Ja, het leuke is dat studenten de technische geneeskunde echt een... Wij kijken natuurlijk met een open visie naar een bepaald probleem. En deze studenten hebben echt een frisse blik op het vraagstuk. En die kijken vanuit hun eigen perspectief. Dus ik denk dat dit echt een heel mooi onderwerp is eigenlijk. Waarbij zorg, onderzoek en onderwijs elkaar versterken.
0: Dat is mooi dat je dat zegt. Want vaak is iemand begeleiden en coachen toch op zich wel een taak. Maar dit is wel een win-win situatie. Zij komen ook met verfrissende kijk op de zaak.
1: Nou, zeker een win-win. Ja, ik denk echt dat we dit project verder hebben kunnen brengen door hun deelname en actieve bijdrage aan dit onderzoek. En ik krijg daar heel veel energie van. Hier word ik heel blij van.
0: Nou, dat is heel mooi om te horen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele duidelijke verhaal. En leuk om te horen dat die studenten daadwerkelijke bijdrage leveren. Dankjewel, maag, darm en leverarts Desiree Leemreis.
2: Tot middernacht, de late avond.

nieuwe single voor Paul McCartney. Op zijn leeftijd nog zo'n mooi nummer, jawel. Days We Left Behind. Nieuw album, nieuwe single. Geweldig. En daarmee eindigen we de show. De late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit Norbert Ketting daar alweer bij Leven en Welzijn. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk zoals altijd een hele goede wacht. Tot sluit van de show, Maywood en Mother, How Are You Today? Mooie nacht.

0: jouw radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen, de bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden. En de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en